0: Hey yo, Frost, you know how to be one bro, bis op
1: Om te bewaren, druk 1. Om te wissen,